Zet de bloemenkrans op mijn hoed, vallen met de tijd witte blaren. En de bittere blaren van mijn woede vermengen zich met mijn haren. Aarzelend raap ik nu van de grond wat mijn ogen weten op te merken. Steeds minder vaak verlaat mijn hart mijn mond.